0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brasschaat, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is

Prince met Gold. En dat aan de start van een nieuwe Breakfast Club hierbij actief. We zijn woensdag 20 mei. De komende twee uurtjes zitten jullie ook alweer goed voor heel wat leuke muziek. Onder meer George Baker Selection met Santa Lucia by Night. En deze What's Going On, Marvin Gaye.

Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Actief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

De Queen of Pop, Madonna en You'll See. En vanaf vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei wordt de brouwerij Siete in de Vrouwstraat 25 in Kaaprijk opnieuw het decor voor een weekend vol muziek, gezellig samen zijn, karaktervolle bieren en lekker eten. Eten, brouwerijfeesten, en garde vieren hun vijfde verjaardag met muziek en lekkere bieren. Naast muziek is er uiteraard veel aandacht voor bier, zeggen de brouwers. Het hele weekend door kunnen bezoekers deelnemen aan rondleidingen in de brouwerij en proeven van meer dan 10 verschillende speciaal bieren. Bieren van het vat, eenmalig batjes en gerijpte bieren. Er is ook een assortiment aan zelfgemaakte frisdranken en streetfood, verzorgd door Ruben van Brouwerij Broers. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en op de trampolines. Op zaterdagmiddag is er ballonanimatie en op zondag kindergriemen. Informatie kan je vinden op www.angarde.be. Peggy Lee met Fever en deze Every Breath You Take, The Police.

0: beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Hij was Kaiser's Bill's Batman, Whistling Jack Smith uit 1967. Badlands hadden we ook nog van Bruce Springsteen en dat kwam uit de jaren 70, wel bepaald 1978. En de gemeente Maldegem en het schoolcomité Adegem-Kleid slaan de handen in elkaar voor nieuwe plannen in Adegem. De gemeente wil naast het bestaande cultuurcentrum De Hoge Pad in Adegem een nieuw cultuurhuis bouwen. De school De Papaver, iets verderop, geeft ook bouwplannen. Ze gaan de plannen samengieten in één ontwerp met een gemeenschappelijk gebouw.

0: nu vastgoeddezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Straight up, je hoorde Paula Abdul uit 1989 en Claude François, die had het in 1978 over Alexandrie, Alexandra. We gaan naar de top van het uur met de Rolling Stones. It's all over now. Nee, straks nog een uurtje.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brascaat, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Guardia Caress is een single van de Britse ska-pop band Madness. Het is geschreven door hun tweede zanger Carl Jazz Smash Schmidt en bereikte in Engeland de 14e plaats in de hitlijsten, wat als een tegenvaller werd gezien na 9 top 10 hits op een rij. In Nederland werd het een alarmschijf en kwam het tot een nummer 17 notering in de top 40. Hey, welkom in deel 2 van Breakfast Club op deze woensdag 20 mei. Hè. Ja, ja, het gaat vlug de tijd. Hè. Goed, we hebben straks voor jou klaargezet de Rembrandts, de Sue Fold Dynamics, Cher en Richard's I'll Be There, de Four Tops. Goedemorgen.

Only You, The Flying Pickets, een hele grote hit in 1983. En wie op zoek is naar een koopje, kan op Pinkstermaandag 25 mei in Lievegem terecht op een garage verkopen. Deze keer concentreert alles zich in Zomergem en de vroegere deelgemeenten Oostwinkel, Ronselen, Beken. Van 8 tot 17 uur kan je een parcours volgen langs nu al meer dan 70 deelnemers. Vanaf 23 mei en zeker ook op de dag zelf vind je een lijst met alle deelnemers in de Kerkhofstraat 38 in Zomergem. En op de dag zelf ook bij de deelnemers. Meer informatie vind je als je een mailtje stuurt naar mg.vanekke57@gmail.com. Diana Warwick, Walk On By, Katrina and the Waves, Love Shine a Light. En deze, The Bug van de Dire Straits, draaien we de komende minuten hier voor jou bij Actief. Hier zijn ze uit 1992, The Dire Straits, The Bug.

0: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Tears in the Morning, The Beach Boys en Twist and Shout hadden we ook nog hier bij actief. En de gemeente Zelzate die organiseren nu vrijdag 22 mei om 11 uur een herdenking van de slag om Zelzate. Iedereen is welkom om die herdenking bij te wonen aan het monument van het 2e regiment Hitsen op het Hitsenplein. Op 23 mei 1940 werd de slag om Zelzate uitgevochten, zegt schepen Luc van Waasbergen. Dus aanstaande vrijdag de herdenking daarvan. Hè? Jambalaya Fats Domino. Goodbye.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen,

zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: Dit is Radio Actief. Je luistert naar Breakfast Club van 7 tot 9.

De Jongemans, 1962, Cliff Richards was dat. En dat was ook meteen Breakfast Club voor deze woensdag 20 mei. Ik heb nog een jarige en dat is Cher, deze Amerikaanse zangeres en actrice, wordt er 80 vandaag. Jij jarig, gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst. Hier is de jarige Cher met Strong Enough eind de jaren 90 in onze hitparades. Nog een hele leuke woensdag hierbij actief en graag tot morgen.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is gisteravond brand uitgebroken in een woning. Dat is bevestigd door de lokale politie. Een bewoner raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. De Amerikaan die besmet raakte met het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is een medisch missionaris die aan het werk was in de oostelijke provincie Ituri. Dat heeft Serge, de christelijke organisatie waarvoor hij werkt, bekendgemaakt. Dr. Peter Stafford is onderweg naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse generaal en hoogste commandant van de NAVO in Europa, Alexis Greenwich, heeft na een overleg met militaire leiders van NAVO-landen in Brussel gezegd dat de Verenigde Staten de komende jaren nog meer troepen zullen terugtrekken uit Europa. Het besluit wordt volgens bronnen vrijdag formeel bekendgemaakt in Brussel. Het Pentagon blijft Europa wel de bescherming van zogenaamde nucleaire paraplu bieden. De Iraanse hoogste leider Mojtaba Khamenei heeft de Iraniërs opgeroepen om meer kindjes te krijgen in het belang van het land. Khamenei, die sinds zijn aanstelling in maart niet meer in het openbaar verscheen, deed oproep in een brief. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden gisteravond tegen elkaar, daar werd het 1-1. De weersverwachting begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden, donderdag droog maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en temperaturen tot 26 graden.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Vraassenen bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een zwaar ongeval gebeurd met een kleine schoolbus. Die werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus is daarbij om het leven gekomen. Volgens de eerste vaststellingen was de chauffeur van de schoolbus even onoplettend, al testte hij wel negatief op alcohol en drugs. Aan de U Gent zijn verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De actievoerders die willen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De U Gent dient een klacht in voor vandalisme. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is, omdat de regels voor iedereen gelden. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-up sector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe jobs die komen rechtstreeks van buitenlandse investeringen. In Zelzate komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. Lo Christi die krijgt een nieuw wapenschild en een nieuwe gemeentevlag. Sinds de fusie met Wachtebeke op 1 januari 2025 waren de oude symbolen vervallen. Het lokaal bestuur heeft nu een nieuw ontwerp klaar dat beide gemeenten samenbrengt.
2: Dit is Radio Actief. Actief.

op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Restaurante Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
1: Restaurant Brasserie de Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant de Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: fui.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Vrasenen bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een zwaar ongeval gebeurd met een kleine schoolbus. Die werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus is daarbij om het leven gekomen. Volgens de eerste vaststellingen was de chauffeur van de schoolbus even onoplettend, al testte hij wel negatief op alcohol en drugs. Aan de U Gent zijn verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De actievoerders die willen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De U Gent dient een klacht in voor vandalisme. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is, omdat de regels voor iedereen gelden. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-up sector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe jobs die komen rechtstreeks van buitenlandse investeringen. In Zelzate komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. Lo Christi die krijgt een nieuw wapenschild en een nieuwe gemeentevlag. Sinds de fusie met Wachtebeke op 1 januari 2025 waren de oude symbolen vervallen. Het lokaal bestuur heeft nu een nieuw ontwerp klaar dat beide gemeenten samenbrengt.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en Regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is gisteravond brand uitgebroken in een woning. Dat is bevestigd door de lokale politie. Inbewoner raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. De Amerikaan die besmet raakte met het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is een medisch missionaris die aan het werk was in de oostelijke provincie Ituri. Dat heeft Serge, de christelijke organisatie waarvoor hij werkt, bekendgemaakt. Dr. Peter Stafford is onderweg naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse generaal en hoogste commandant van de NAVO in Europa, Alexis Greenwich, heeft na een overleg met militaire leiders van NAVO-landen in Brussel gezegd dat de Verenigde Staten de komende jaren nog meer troepen zullen terugtrekken uit Europa. Het besluit wordt volgens bronnen vrijdag formeel bekendgemaakt in Brussel. Het Pentagon blijft Europa wel de bescherming van zogenaamde nucleaire paraplu bieden. De Iraanse hoogste leider Mojtaba Khamenei heeft de Iraniërs opgeroepen om meer kindjes te krijgen in het belang van het land. Khamenei, die sinds zijn aanstelling in maart niet meer in het openbaar verscheen, deed oproep in een brief. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden gisteravond tegen elkaar, daar werd het 1-1. Er is verwachting, het begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden, donderdag droog maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en temperaturen tot 26 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: 6 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is gisteravond brand uitgebroken in een woning. Dat is bevestigd door de lokale politie. Inwoner raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. De Amerikaan die besmet raakte met het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is een medisch missionaris die aan het werk was in de oostelijke provincie Ituri. Dat heeft Serge, de christelijke organisatie waarvoor hij werkt, bekendgemaakt. Dr. Peter Stafford is onderweg naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse generaal en hoogste commandant van de NAVO in Europa, Alexis Greenwich, heeft na een overleg met militaire leiders van NAVO-landen in Brussel gezegd dat de Verenigde Staten de komende jaren nog meer troepen zullen terugtrekken uit Europa. Het besluit wordt volgens bronnen vrijdag formeel bekendgemaakt in Brussel. Het Pentagon blijft Europa wel de bescherming van zogenaamde nucleaire paraplu bieden. De Iraanse hoogste leider Mojtaba Khamenei heeft de Iraniërs opgeroepen om meer kindjes te krijgen in het belang van het land. Khamenei, die sinds zijn aanstelling in maart niet meer in het openbaar verscheen, deed de oproep in een brief. In play-off T van het voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden gisteravond tegen elkaar, daar werd het 1-1. Er is verwachting, het begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden, donderdag droog maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en temperaturen tot 26 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

Stegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Vraassenen bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een zwaar ongeval gebeurd met een kleine schoolbus. Die werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus is daarbij om het leven gekomen. Volgens de eerste vaststellingen was de chauffeur van de schoolbus even onoplettend, al testte hij wel negatief op alcohol en drugs. Aan de U Gent zijn verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De actievoerders die willen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De U Gent dient een klacht in voor vandalisme. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is omdat de regels voor iedereen gelden. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-up sector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe jobs die komen rechtstreeks van buitenlandse investeringen. In Zelzaten komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. Lo Christi die krijgt een nieuw wapenschild en een nieuwe gemeentevlag. Sinds de fusie met Wachtebeke op 1 januari 2025 waren de oude symbolen vervallen. Het lokaal bestuur heeft nu een nieuw ontwerp klaar dat beide gemeenten samenbrengt.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

namiddag opklaringen 19 graden, lokaal nog een bui. Morgen brede opklaringen en zon bij 23 graden. Vrijdag en het weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden of meer worden.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Vraassenen bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een zwaar ongeval gebeurd met een kleine schoolbus. Die werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus is daarbij om het leven gekomen. Volgens de eerste vaststellingen was de chauffeur van de schoolbus even onoplettend, al testte hij wel negatief op alcohol en drugs. Aan de U Gent zijn verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De actievoerders die willen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De U Gent dient een klacht in voor vandalisme. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is, omdat de regels voor iedereen gelden. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-up sector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe jobs die komen rechtstreeks van buitenlandse investeringen. In Zelzate komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. Lo Christi die krijgt een nieuw wapenschild en een nieuwe gemeentevlag. Sinds de fusie met Wachtebeke op 1 januari 2025 waren de oude symbolen vervallen. Het lokaal bestuur heeft nu een nieuw ontwerp klaar dat beide gemeenten samenbrengt.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Radioactief, de muziek van jouw leven. You can't touch this. You can't touch this.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanochtend bezetten ze het rectoraat. De universiteit stopte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken, maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. 42 zijn al opgepakt. 1 politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Thaise overheid heeft beslist om het visumvrij reizen voor verblijven van 60 dagen in te perken tot 30 dagen. In 2024 werd de 60-dagen-regeling ingevoerd om het toerisme na de coronapandemie een boost te geven. Maar volgens de overheid wordt er te veel misbruik gemaakt van die regeling. En dus zegt Thailand dat een toerist nog 30 dagen kan blijven met een toeristenvisum. In Aalst is Wim Leerman, de algemeen directeur van de stad, ontslagen. En dat ontslag gaat onmiddellijk in. Waarom Aalst een algemeen directeur ontslaat is niet duidelijk en het stadsbestuur geeft er ook geen info over. Ondertussen heeft Leerman geschokt gereageerd op het ontslag, want hij zegt, ik weet niet wat ik verkeerd zou hebben gedaan. Ja, dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag wisselende wolk met kans op een bui. 19 graden, morgen veel zon, 23 graden. Vrijdag en het weekend halen we plaatselijk 30 graden met veel zon.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

Willems Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanochtend bezetten ze het rectoraat. De universiteit stopte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken, maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. 42 zijn al opgepakt. 1 politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Thaise overheid heeft beslist om het visumvrij reizen voor verblijven van 60 dagen in te perken tot 30 dagen. In 2024 werd de 60-dagen-regeling ingevoerd om het toerisme na de coronapandemie een boost te geven. Maar volgens de overheid wordt er te veel misbruik gemaakt van die regeling. En dus zegt Thailand dat een toerist nog 30 dagen kan blijven met een toeristenvisum. In Aalst is Wim Leerman, de algemeen directeur van de stad, ontslagen. En dat ontslag gaat onmiddellijk in. Waarom Aalst een algemeen directeur ontslaat is niet duidelijk en het stadsbestuur geeft er ook geen info over. Ondertussen heeft Leerman geschokt gereageerd op het ontslag, want hij zegt, ik weet niet wat ik verkeerd zou hebben gedaan. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting vandaag. Wisselend bewolkt met kans op een bui. 19 graden, morgen veel zon, 23 graden. Vrijdag en het weekend halen we plaatselijk 30 graden met veel zon.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radioactief. Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Ja, dan hebben we nog de weersverwachting vandaag. Wisselend bewolkt met kans op een bui. 19 graden, morgen veel zon, 23 graden. Vrijdag en het weekend halen we plaatselijk 30 graden met veel zon.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een eind te maken aan de bezetting van het rectoraat. Dat was vanochtend begonnen en deed de boel escaleren. Twee agenten raakten licht gewond. In het rectoraat zitten geen betogers meer, maar in het UFO-gebouw wel. In Dilbeek, Vlaams-Brabant, is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Demir in Brussel. Ze zijn niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De bonden vrezen voor gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun baan verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In het voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasse Watford. Geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus de laatste keer in Parijs. Goffin stond 13 keer op de hoofdtabel op Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie en als een prins, zei hij na zijn nederlaag. 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minima 11 graden. Morgen zonnig, na de middag stapelwolken, 23 graden. Vanaf vrijdag warm zomerweer, veel zon en vrijdag mogelijk 28 graden. Zaterdag mogelijk 30 en meer.
4: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

You made me feel alive.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Bekijk nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedtezutter.be.
3: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: 5 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: In Vraassenen bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een zwaar ongeval gebeurd met een kleine schoolbus. Die werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus is daarbij om het leven gekomen. Volgens de eerste vaststellingen was de chauffeur van de schoolbus even onoplettend, al testte hij wel negatief op alcohol en drugs. Aan de U Gent zijn verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De actievoerders die willen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De U Gent dient een klacht in voor vandalisme. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is, omdat de regels voor iedereen gelden. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-upsector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe jobs die komen rechtstreeks van buitenlandse investeringen. In Zelzate komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. Lo Christi die krijgt een nieuw wapenschild en een nieuwe gemeentevlag. Sinds de fusie met Wachtebeke op 1 januari 2025 waren de oude symbolen vervallen. Het lokaal bestuur heeft nu een nieuw ontwerp klaar dat beide gemeenten samenbrengt.
3: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: I am the god of hellfire and I bring you...

hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief. Jouw classics, jouw muziek.